0: La voix du pays. Radio Broadunet.
1: Hey, Yannick. Hey, Yannick. Doe dat gewoon, ken je? Hey, Yannick. Oh, oh, Yannick. Doe dat gewoon, ken je? Aan mijn brouw. Oh, aan mijn brouw.